Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het Noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: plaats van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze... in een leuk plaatje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water. Alleen flesjes voor 6 euro. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA...

0: In Rotterdam spelen allemaal Rotterdamse bands. Het is nog gratis ook nog, dus je kunt zo er naartoe. En bands als Red Knight, Doom Fever en deze. Angle Moor. Death metal hardcore uit Rotterdam. En dit zijn ze met Rotten en Resurrected.
1: Keihard in de ochtend. Met Mike Arndt. King Distortion.

Sepultura. Refuse. Resist. King Distortion, Kat in de ochtend. Goedemorgen. Ik had gisteren al de nieuwe single gedraaid van Mastodon. Snakes for Dinner. En omdat ik hem zo goed vind, draai ik hem vandaag nog een keer. Wat ik gisteren was vergeten erbij te vertellen. Als je goed luistert aan het einde van dit nummer, dan hoor je een gastbijdrage van Josh Homme van Queen of the Stone Age. En dat is voor het eerst sinds Colony of Bridgemen 2006 dat hij weer samenwerkt met Mastodon. Het nieuwe album komt eraan. Er waren diverse titels die de afgelopen weken hebben rondgezworven. Wat zou het nu worden? Het is geworden Marrow Deep met een M. Dus Marrow, niet Narrow. En het album verschijnt augustus. Was het 28 augustus? 26 augustus? Doe het even met mijn blote hoofd. Ik zoek het even voor je op. Dan komt het nieuwe album uit van Mastodon. En dit is dus die nieuwe single. En ik vind hem weer fantastisch. Mastodon, Snakes for Dinner.

uit de jaren 90. Samenwerkingsverband tussen Osdorp Posse, de rappers uit Amsterdam, en de death metalers van Nembryonic, de Schijnheil Hitlers. Je kunt deze week kaarten winnen, King Distortion, voor het concert van The Ghost Inside, 13 augustus. Dan zijn ze in Door een Roosje in Nijmegen. En wat je moet doen, naar de social kanalen van King Distortion, dat is Facebook en Instagram, geloof ik. Weet ik bijna wel zeker. En daar kun je zien, dan kun je dat bericht zien, waar wij dus die kaarten weggeven. En dan moet je onder dat bericht je concertmaatje taggen. En dan maak je kans op kaarten voor het concert van The Ghost Inside, 13 augustus, Door een Roosje, Nijmegen. En voor ik verder ga, trouwens, nieuw album Mastodon, Marrow Deep, staat gepland voor 28 augustus 2026. Het is een beetje rommelig in mijn hoofd. Een beetje natte kop heb ik. Dus misschien dat het daardoor komt. Nu dus de nieuwe single trouwens nog van The Ghost Inside. Kwam afgelopen vrijdag uit. En die heet Kill.

0: Badlands. Dreams in the Dark van het onvolprezen debuut Badlands. Het was toen een supergroep toen deze plaat uitkwam, 89. Lang geleden alweer. Jake E. Lee, oud-gitarist van Ozzy Osbourne op gitaar. Ray Gillen heeft een blauwe maandag bij Black Sabbath gezongen op vocalen. Greg Jason op bas en Eric Singer. Die ken je nog als drummer van Kiss. Die was de drumstickhouder en de trommelaar. Fantastisch debuutalbum. En ik stond gisteravond voor mijn cd-kast en ik dacht, lang niet meer gehoord. Ik moet hem vandaag meenemen. Je hoorde Dreams in the Dark dus van Badlands. En zometeen nog op King Distortion, Exhum, Diggith, Devil Driver en zometeen Slipknot.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
3: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan €100 per jaar. In de gemeente ernaast Twenterand €900. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4de persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten laat de kans op onweersbuien.

Ruimte voor muziek van eigen bodem en keihard in de ochtend op King Distortion. Je hoorde Diggith en Zero Hour in Doomtown. Oktober dit jaar komt het vijfde studioalbum van de band uit. Die gaat In Trinity heten. En er komt een release show op 23 oktober in de boerderij in Zoetermeer. En ook op 5 november zijn ze nog live te zien in Luxor Live in Arnhem. Tijd geworden voor de grote dikke ikketip van deze week. Dat is de track die ik iedere dag draai in keihard in de ochtend. De ochtendshow op King Distortion. Deze week is dat Exhumer. En die heet Death Mask Messiah.

Your Radio is Dead. Nee man, springlevend zijn we. Iedere dag tussen 7 en 9. Met keihard in de ochtend. You're the Limp Bizkit, King Distortion. Straks na 8 uur, The Gathering en Strange Machines. En ga ik weer bellen met mijn goede vriend, een oud-recensent en journalist, oud-journalist, Metal Wim. En hij vertelt ons weer een mooi verhaal over een ontmoeting die hij heeft gehad met een artiest. Zometeen nog Ghost, King Distortion, in Keihard in de Ochtend. Maar nu eerst gaan we lekker rammen. Prachtige nieuwe single van Devil Driver, ik ben er helemaal wild van. Want het nieuwe album is ook fantastisch. Maar dit is Sanctifies in Scars.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fish.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buik Totaal.

Rammstein en Sonne. Alweer 4 jaar geleden dat ik de band zag in Nijmegen, het Goffertpark. Het was nog een thuiswedstrijd. Ik woonde toen recht tegenover het Goffertpark. Ik hoefde de straat maar over te steken en hey, daar stond ik midden op het Goffertpark en midden in het concert van Rammstein. En natuurlijk werd deze ook gespeeld. Sonne. Daarvoor hoorde je nog The Gathering en Strange Machines. Het laatste concert met de Reunie-tour, de Mandillion-tour. In de originele Mandillion-bezetting. Die eindigt op zaterdag 16 januari 2027 voor The Gathering. En dan wordt ook nog een eerbetoon gemaakt aan het album Nighttime Birds. En dat zou dan het definitieve slot zijn van deze Reunie-tour. En er staat daarna niets meer gepland. Ook geen nieuw werk. En daar had ik stiekem op gehoopt. Mag je rustig weten. Zometeen ga ik bellen met mijn grote vriend Metal Wim. Hij gaat het hebben over een artiest die hij is tegengekomen ergens op een festival. Maar eerst nog Defects featuring Matthew Heafy van Trivium en Signs.

0: So, hey, Signs, Defects, featuring Matt Heavy van Trivium. Iedere donderdagochtend bel ik met mijn goede vriend Metal Wim. En dat is vandaag niet anders, dus we gaan over naar Brabant.
1: Metal Wim!
2: Goedemorgen mensen, en ja hoor, ik ga één keer nu even met Brofist aan de gang. Een van de New Wave British Heavy Metal bands die ik daar zelf altijd gezien heb, en maar die ik zelf altijd over het hoofd heb gezien daarvoor, is Thyssen-Dorp. Ze speelden op de eerste aflevering van 2013, daar was ik helaas niet bij, maar ook in 2015. En met alle respect, ik werd gewoon vergeblazen. Niet alleen door hoe goed die mannen konden spelen en hoe enthousiast ze waren, maar ook hoe goed hun nummers waren. Na de show kwam ik natuurlijk, gezien hoe klein Brofist was, met die mensen in aanraking en begon ik te kletsen met gitarist Steve Morrison, maar voornamelijk met bassist Kevin Wynn. En met laatste noemen heb ik in al die jaren sinds toen altijd contact gehouden. Hij is echt een muziekfanaat en een voetbalfanaat trouwens. En het klikte enorm tussen ons. We hebben dus veel met elkaar gesproken en contact gehouden en op een gegeven moment kwam in 2022 Thyssen-Dorp met een nieuw album. Een uitstekend album, heet Midnight. De zanger op dat album is John Carruthers, die ze ook wel Clutch noemde. Het vervelende is dat 5 maanden na de release van Midnight, de zanger Clutch overleed. En best wel plotseling, hij was wel even ziek, maar het is veel vlugger gegaan dan iedereen in de gaten had. Toen ze dan het jaar erop in Little Devil kwamen om Midnight te promoten, hadden ze een nieuwe zanger. Dat bleek dus de zoon te zijn van Brian Ross, van Satan en Blitzkrieg. De heer Alan Ross, en voor degenen die Satan en Blitzkrieg wel eens gezien hebben in de jaren daarvoor, Alan speelde er al op mee. Die zong al mee, maar speelde op bas, daar, of gitaar, dat moet ik even omliegen. En hij deed dat zingen bij Thyssen-Dorp echt met verve. Het mooiste is dat zo'n Kevin, die vraagt jou dan om naar Little Devil te komen om mee te helpen daar. En dat doe je met alle plezier. Je komt daar en Marco van Empel, Spandex Marco, was de organisator van die avond. We hebben daar geholpen en nee, het mocht niet voor niks. Wat wil je van ons hebben? Heb je de LP al? Nee, nog niet. Heb je al een shirt van ons? Nee, nog niet. Oké, bij deze. Jongens, hoe mooi is dat? Dat je gewoon door open te zijn, met die mensen te kletsen, over van alles en nog wat, want muziek is helemaal een leven, dat je dan ook iets leuks krijgt. En wat ik het mooie ervan vind, is die mensen zijn zo blij met jouw aandacht als fan. Wij zeggen altijd als fan, hey, het is leuk als de band een keer tijd heeft voor ons. Maar vergeet je niet, die kleinere bands is het ook andersom. Die vinden het prachtig als jij als fan gewoon met hun kon kletsen, met hun over van alles praat. Natuurlijk over hun muziek, maar het kan over van alles gaan. En dat vinden ze prachtig. En omdat ik nog steeds zo'n mooi contact heb met Kevin Wynn, wil ik Thyssen-Dorp even in het zonnetje zetten met het nummer, het openingsnummer van Midnight. En dat heet Battalion.
0: Yes. Mooi Wim. Mooi verhaal weer. Dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Pantera, Domination, King Distortion, Keihard in de Ochtend, Goedemorgen. En daarvoor hoorde je nog Tyson Dog en Battalion. Het mooie verhaal van Metal Wim over Kevin Wynn. En dat schrijf je als W-Y-N-N. Zometeen ik zit met een dilemma. Ik zit met een ongelooflijk dilemma. Moet ik het doen of moet ik het niet doen? Denk er nog even over na. Oh, en zometeen op King Distortion, Fear Factory.
1: Kink. Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. En New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden, in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.

0: Fear Factory. En een van de meest bijzondere momenten van Dynamo Metal Fest van vorig jaar was dat ik een interview had gepland met Dino Cazares van Fear Factory. Alleen door het openbaar vervoer en de bus naar de ijsbaan was ik vertraagd. En dus had ik Metal Wim, die je zo net hebt gehoord met het verhaal omtrent Tyson Dog, gevraagd: joh, wil je even aan de heren van Fear Factory aangeven dat ik iets later ben, dat we op een ander moment gaan plannen? Zo gezegd, zo gedaan. Toen ik het festivalterrein opkwam, nou, een half uurtje later moesten ze spelen, dus daarvoor lukte het niet. Dus het werd daarna. Dus lijntjes waren gelegd. Nee, een half uur daarna zou het gebeuren. Nee, drie kwartier daarna zou het gebeuren. Nee, een uur daarna zou het gebeuren. En zo ging het. En toen stonden Metal Wim en ik stonden op een gegeven moment bij Mastodon te kijken. En toen kregen we een appje van het management van Fear Factory. Dino heeft nu tijd voor een interview. Maar Wim en ik stonden bij Mastodon en hadden zoiets van: ja, maar dit is zo'n vet optreden, wij gaan niet meer weg. Dus we hebben toch wel heel tactisch gezegd: sorry, maar we hebben geen tijd meer. Dus we hebben nooit het interview met Dino Cazares van Fear Factory gehad. Nou, dat even terzijde. We gaan even terug naar 16 juli 1960. Ik weet het nog goed. Want er waren namelijk krachtige onweersbuien op die dag. Lokaal heel veel regen, hagel en windstoten. Regionaal leidde dit tot behoorlijk wat wateroverlast. En was er een hoop gedoe op die 16 juli in 1960. Maar dat was toen. Maar jij wilt weten wat nu de exacte temperatuur is. Want jij wilt weten wat die hondenuitlaattemperatuur is. Omdat jij nog zo gaat wandelen of nog fietsen of nog roeien of kanoën of wat je ook gaat doen. Jij wilt in ieder geval weten wat op dit moment de exacte temperatuur is. En daarom is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios gegaan. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...19,8 graden.
3: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.

Wat een waanzinnige track is dit toch van het album Nocturnal Black Dahlia Murder. And what a horrible night to have a curse. Ik heb het je een aantal minuten geleden gezegd. Ik zit met een dilemma vandaag. Want er is een band die een nieuwe single uit heeft. En die ik best goed vind. Gisteren kwam die uit. Het heeft te maken met het nieuwe album wat ook op 30 oktober verschijnt. Dat gaat heten Everything Under the Sun. En er is nu dus een nieuwe single. En ik moet zeggen, sinds die documentaire die ik heb gezien, Hail to Love Nickelback, heb ik een zwak voor de band. En ja, het was natuurlijk easy, hè? To hate Nickelback. Maar zo slecht is het natuurlijk allemaal niet. En de nieuwe single, ik hoorde hem gisteren. Ik denk, nou, die is wel fijn. En die wil ik eigenlijk wel draaien in keihard in de ochtend. Ga ik dat ook doen? Ja, ik ga het gewoon doen. Nieuw album dus, Everything Under the Sun. 30 oktober 2026 in de schappen. En dit is de nieuwe single van Nickelback en die heet Rattle the Cat.

Nickelback en Rattle the Cage, nieuwe single. Het album Everything Under the Sun, die komt er dus ook aan. En die verschijnt op 30 oktober 2026. Tot zover de donderdagse aflevering van Keihard in de Ochtend op King Distortion. Morgen zijn we er natuurlijk weer tussen 7 en 9. Ik ben trouwens heel benieuwd wat jij vindt van die nieuwe single van Nickelback. En ook andere op aanmerkingen of suggesties mag je sturen naar de Keihard in de Ochtend hotline 0635665392. Helemaal gratis. Je hoeft alleen maar het nummer toe te voegen. En dan kun je mij rechtstreeks appen. Vanmiddag om 4 uur. Björn's Betonuur, de laatste voor de zomerstop, heeft Björn een primeur. En niet zomaar een primeur, maar de nieuwe single van Novelization. Vanmiddag om 4 uur, Björn's Betonuur op King Distortion. Tot die tijd draait Cas de allerlekkerste rock en metal voor jou en voor iedereen die het maar wil horen. Dat doet hij altijd, hè? 24/7 a day. Wij zijn er dus morgen vroeg weer vanaf 7 uur. En dit is nog Devin Townsend en Jensen B.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
14: 9 uur. Dit is Kink.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: King Kiss Fortune.

0: Tank. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis. Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Blankenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Kink Distortion.

0: Kink. Distortion.
1: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn twee mensen van 18 aangehouden, onder wie één brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal 5

0: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Lekker toch?
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. 1 miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie!
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Kink, Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Spaar geld op de meest getoonde prijs.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgender vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
0: King Distortion.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
0: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: King Distortion.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klinge, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak, stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Motion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: Welkom bij deze nieuwe aflevering en tevens laatste aflevering van Björns Betonuur voor de zomerstop. En dat verklaart ook meteen de titel van The Last One voor vandaag. Maar eerst een band die komende zaterdag in de Paradiso in Amsterdam staat. Ik heb het natuurlijk over Amen Ra. Hier zijn

0: Men Ra met Razor Eater, afkomstig van de plaat Moth 4. De band staat dus komende zaterdag in de Paradiso in Amsterdam.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Welkom bij deze nieuwe en laatste aflevering van Bjorn's Betonuur op King Distortion voor dit radioseizoen. Volgende week gaat namelijk de zomerstop in op King Distortion. En dat betekent dat er minder gepresenteerde programma's zullen zijn. En de programma's die er zijn, zullen iets anders in elkaar steken. Denk meer muziek en minder geklets waarschijnlijk. Dan kunnen wij namelijk als makers van King Distortion dus de tijd even gebruiken om onze eigen programma's eens tegen het licht aan te houden. Wellicht wat dingen aan te passen, wat voor te bereiden voor het komende seizoen. En dan zijn we vanaf 10 augustus weer terug op zender met gloednieuwe shows uiteraard. Maar eerst voor nu nog een heel uur Bjorn's Betonuur. Speciaal voor jou bij elkaar gezocht. Ik heb vandaag onder andere muziek van Devil Driver. Natuurlijk de weekly pit van deze week. Walls of Jericho gaat voorbij komen. The Ghost Inside. Want daar hebben we deze week een ticketactie mee. Nederlandse band Unnerve. En jawel, ik heb voor de allerlaatste aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion voor de zomertop nog een primeur weten te strikken. De mannen van Novelization komen namelijk nog voorbij. Terzijde hoorde ga ik nu draaien. Nieuwe track van Anthrax gaat voorbij komen. Maar eerst een track die op een plaats staat die vandaag op de dag af 35 jaar geleden uitkwam. Ik heb het over de plaat Dawn of Possession. En dan weet de echte kenner al dat ik het heb over Immolation. Dit is Into the Everlasting Fire.

ik kwam er dus ineens achter dat er nieuw materiaal is uitgekomen van Walls of Jericho. The Ascent heet deze nieuwe track en er staat op de nieuwe plaat System Error Humanity die 13 november moet gaan verschijnen. En dat betekent dat er nieuw materiaal is van Walls of Jericho in 10 jaar tijd. Want de laatste plaat van Walls of Jericho, getiteld No One Can Save You From Yourself, is namelijk alweer 10 jaar oud. Kwam namelijk uit 2016. Ja, de tijd vliegt in sommige gevallen, zou je kunnen zeggen. Over nieuw materiaal gesproken. Afgelopen week kwam Devil Driver uit met hun nieuwe plaat. Die heet Strike and Kill. En daarvan is Sanctified in Scars. De weekly pit van deze week op Kink.

Sanctified in Scars. Je hoorde Devil Driver, de Weekly Pit van deze week. Afkomstig van de nieuwe plaat van de band Strike and Kill. Ik weet niet of dat je bekend bent met het merk Knucklebones. Knucklebones is een bedrijf dat collectibles maakt van bands. En dan moet je denken aan hele mooie stukjes artwork die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een platenhuis. Ze hebben bijvoorbeeld ooit eigenlijk het artwork van de deathplaten Sound of Perseverance, die rode berg die je daarop ziet, die hebben ze dus in een 3D-variant nagemaakt. Super tof en prachtig om te zien. Niet te betalen volgens mij, maar het is wel enorm tof. Maar Knucklebones heeft een immersive digital platform onder de naam Knucklebones 360. En daarmee hebben ze een bewerking of een samenwerking zijn ze daarmee aangegaan met de, je zou kunnen zeggen, de mensen die het Cliff Burton Estate beheren. Oftewel de familie van Cliff Burton. Om een speciale backstage experience te gaan creëren. Waarin ze dus een Cliff Burton museum willen gaan opbouwen. In dat digitale platform van Knucklebones 360. Daarnaast gaan ze overigens ook nog eens een speciale collectible maken van Cliff Burton. Waarbij hij dus, een fysiek stukje artwork zeg maar, waarbij hij dus staat tussen de kruisen. Verwijzen uiteraard naar de platenhoes van Master of Puppets. Enorm tof om te zien. Gaaf dat dat soort dingen nog steeds overal gemaakt worden, denk ik dan. Aan de andere kant denk ik wel, het moet gemaakt worden in Amerika. Het moet eigenlijk besteld worden. Het zal niet goedkoop zijn. Maar voor de echte fans, dan blijft het toch leuk om zoiets in huis te hebben. Het is nu wel de mogelijkheid om even een keer terug te grijpen op een van de tracks waar Cliff Burton aan meeschreef. Van de plaat Ride the Lightning, dit is

0: The Bell Tolls van Metallica. Ik heb zo dadelijk de nieuwe Anthrax voor je. De Nederlandse band Unnerve is ook onderweg. En een track van de band waar we deze week tickets voor weggeven. Oftewel The Ghost Inside. Maar eerst de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur. Primeur.
0: Ik gok dat menig Nederlandse band de wens heeft om ooit aan te treden op Wacken Open Air. Maar voor Novelization gaat dit daadwerkelijk werkelijkheid worden. Ze wonnen namelijk afgelopen jaar de Wacken Metal Battle en mogen daarom optreden op Wacken Open Air, op de bandwedstrijd die daar georganiseerd wordt. En speciaal voor die reden brachten ze nog even een nieuwe track uit, Living in Hell. Nieuw materiaal is onderweg, een nieuwe plaat staat eraan te komen. Dit is de primeur van vandaag. Dit is Novelization.

0: Novelization, Living in Hell. De track verschijnt volgende week vrijdag. Maar uiteraard hoor je hem hier als eerste, als primeur bij Björn's Betonmuur. De nieuwe plaat, Decayed World, moet later dit jaar gaan verschijnen.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Kink Distortion.
0: Deze hele week geven we tickets weg voor The Ghost Inside. 13 augustus in het Doornroosje in Nijmegen met Swan Slaughter en These Nuts in het voorprogramma. En ik ga je vandaag vertellen wat je moet doen om je tickets te winnen. Maar je zijn ze nu eerst met Aftermath. Dit is The Ghost.

Aftermath van The Ghost Inside. Afkomstig van de gelijknamige plaat The Ghost Inside. En het was eigenlijk een comeback plaat, zou je kunnen zeggen. Zoveel jaar na het ongeluk wat ze hebben meegemaakt. Maar daar ga ik het verder niet meer over hebben, want er is het al uitgebreid menig keer over gegaan. 13 augustus staat de band in de Doornroosje in Nijmegen. Samen met These Nuts en Swan Slaughter in het voorprogramma. En ik vind het tof dat daar een Nederlandse band is aangesloten bij die show als een extra local support, namelijk Swan Slaughter. En ik weet het, dat is niet altijd mogelijk bij tours die voorbij komen. Want je ziet tegenwoordig heel erg goed, heel erg vaak voorbij komen. Dat er gewoon een tour zijn met 4 bands op een avond. En dan is de zaal al om 6 uur open en om 6:30 de eerste band. En dat is ook niet altijd even tactisch, dat weet ik ook alweer. Maar ik vind het tof dat bij een show zoals dit, waar dan een support act is, dat er gewoon een tweede support act bij wordt gezet door de zaal. Dus bij deze props voor de Doornroosje. Wil jij die tickets winnen voor de show van The Ghost Inside 13 augustus samen met These Nuts en Swan Slaughter in de Doornroosje in Nijmegen? Wat je dan vooral even moet doen is naar de socials gaan van Björn Tonuur, dan wel King Distortion. Daar staat namelijk een post over The Ghost Inside en daar moet je even je concertmaatje in taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van The Ghost Inside 13 augustus in de Doornroosje in Nijmegen. Distortion. Door met het Nederlandse Unearth. Dit is

Unearth met Endless Exits. Ik realiseer me zojuist dat in deze aflevering twee bands op zitten die na 10 jaar weer een nieuwe plaat gaan uitbrengen. Dus straks draai ik al even Walls of Jericho, die in november met nieuw materiaal gaan komen. Maar dat geldt ook voor Anthrax. Die gaan namelijk 18 september met de nieuwe plaat komen. Cursum Perficio. En dat vertaalt vrij eigenlijk naar een soort van, ik heb het parcours afgelegd, ik ben daar klaar mee. Of mijn reis eindigt hier. En dat zou misschien wel kunnen betekenen dat het de laatste plaat gaat worden voor Anthrax. Geen idee. Dit is in ieder geval de nieuwe single, The Edge of Perfection.

0: Zonuur.
1: En dan zijn we daadwerkelijk aangekomen bij The Last One. De laatste track van Björn's Betonuur op King Distortion voor het radioseizoen van 2025-2026. Ik ga er even 3 weken tussenuit en enorm genieten van de rust en alvast wat plannetjes beramen voor het komende radioseizoen. En ik glimlach daar een beetje bij, omdat ik in mijn achterhoofd al wel wat dingetjes aan het beraamd ben. Er borrelt wat op, zou je kunnen zeggen. Graag wijs ik er nog even op dat je tickets kunt winnen via de socials van Björn's Betonuur voor de show van The Ghost Inside 13 augustus in Doornroosje in Nijmegen. En voor de laatste track van dit uur heb ik een track uitgekozen met een titel die perfect vertelt wat ik de komende tijd met mijn biertjes ga doen, net voordat ik ze op ga drinken. Raise them towards the sun. Dit is Terzijde Hoorde. Dank je voor het luisteren en tot over 3 weken.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. En het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotten. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En ja, je hoort het goed, ik ben weer terug. Vorige week werd mijn naam Madness echt even te veel, want alle jezus wat was dat een feest. Maar we hebben vanmiddag weer een heerlijke uitzending voor jullie klaarstaan. En dit keer hebben we er een paar thema's aan gehangen om het makkelijker te maken. Zomer, sport, harde vrouwen en mijn favoriet, diverse. Het is de laatste uitzending voordat we de zomerspecials ingaan. En wat het gaat betekenen, dat hoor je vanzelf nog wel. Maar hier is in ieder geval een lekker stukje punkrock. Dit is Goalkeeper met Sunshine.

0: Dat was in ieder geval goalkeeper met Sunshine. En ondertussen valt hier even het een en ander uit.
1: De hele studio flikkert in elkaar.
0: Ja, maar het is ook warm hier, joh.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. De Sunshine, die is lekker bezig.
0: Ja. We hebben ook een goede thema voor deze keer, inderdaad. Want, ja. Ja, we luiden alvast een beetje de zomer in vandaag. Want Jelle zei het net al tijdens de intro. We gaan het van de zomer een klein beetje anders aanpakken. En ik zei vorige week al een klein beetje waarom. Dat het is natuurlijk al vrij lastig om nu toch bands in de studio te krijgen en ook technici te vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij gaan wel lekker door. Je hoort ons ook gewoon echt elke week gewoon weer terugkomen op je radio.
1: Ja, sorry wel vast daarvoor. Maar dan kan je gewoon lekker vanaf je vakantieadresje, vanaf de camping of whatever, kan je ons gewoon lekker blijven luisteren. Zowel live als op podcast en alles. Dus je hoeft je niet te vervelen bij ons.
0: Dat sowieso niet. En we hebben daarvoor ook weer een hele volle uitzending klaarstaan voor vandaag.
1: Jazeker, want zoals ik al zei, we hebben een paar thema's aangehangen. We beginnen met een zootje zomer. Daarna gaan we eventjes sporten, want het WK is al bijna op het einde. Dus laten we dat nog net eventjes meepakken dan. We hebben alleen nog de troostfinale en de finale op het programma staan nu.
0: Eigenlijk staan er nog veel meer andere sporten. Want
1: ja, wielrennen is weer bezig.
0: Open waterzwemseizoen is weer in volle gang.
1: Ah, lekker met het weer. Dat is op zich wel...
0: Zeker.
1: Het dooit aardig, dus dan wil dat wel.
0: Het dooit aardig?
1: Ja, het dooit.
0: Waar ben jij... Het dooit overal.
1: Zeg dat het niet zo is.
0: Ja, als ik een ijsklontje in mijn glas gooi, is het sowieso ontdooit. Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Het dooit aardig. Dus er is weer genoeg te doen her en der. En tussendoor natuurlijk de festivals. We hebben ook nog even een half uurtje voor de harde vrouwen.
0: Harde vrouwen?
1: De harde vrouwen, ja. Ja, ik vond... ik ga niet female fronted

0: waarderen.
1: Oké, okay, nee, we gaan het allemaal merken. Ik heb in ieder geval een aantal nummers meegenomen, of een nieuw aantal bands. Waarvan ik zoiets had van, ja, nu kan ik eindelijk dit gewoon een keer meenemen. Gewoon zonder schuld en zonder schaamte. En daar was ik wel heel erg blij van. Dus een aantal Engelse bands die heel vet zijn. Waarvan eentje een vocalist heeft die heel veel mensen wel kennen. Maar heel weinig mensen kennen dit project.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik ben Jelle.
0: Hoi, ik ben Hanna.
1: Hoi.
0: Ik denk dat we maar heel erg gauw naar eentje moeten doorgaan.
1: Ja.
0: Die ik heb in het lijstje had gezet. Omdat die heeft de afgelopen week heeft hij een beetje op repeat gestaan bij mij.
1: Ah, lekker, lekker.
0: Ja, ik vond het wel even fijn om weer even in de lijst te hebben. Het is dus Nickel Turnstile met Sunshower.
1: Oh, Turnstile Summer.

0: Yoga ergens in het vondelpark.
1: Oh nee, oké. Okay. Ik haak nu bij deze alvast even af.
0: Ja, veel te ver weg in het
1: vondelpark. Ja, sowieso. Dat zweverige. Nee, niet helemaal mijn pakje aan.
0: Nee, maar weet je wat? Gaan we zo ook door met wat anders.

0: Ja, dat was Yellow Card, Always Summer. En ja, ze voelt het wel een klein beetje de laatste weken. Dat het echt altijd zomer is. Want die temperatuur die schiet echt de lucht in, joh.
1: Ja, al moet ik zeggen, na Jera ben ik toch wel iets meer gehard tegen al die hitte, kan ik zeggen.
0: Ja, maar toen was het ook wel extreem. Het was echt holy shit. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds aan het uitzweten ben waar ik daar gedronken heb.
1: Nu nog steeds?
0: Nog steeds. Ja, zeker wel.
1: Ik denk dat ik toen ik daar wegging gewoon compleet parched was. Er was volgens mij niks meer over qua vocht.
0: Ja, nee, ach, godsamme. Het was bizar, laten we het zo zeggen. En de afgelopen week op Madness, vorige week, dat was echt zo chill. Er staat altijd gewoon een windje. Super lekker. Oh, dus nee, dat was allemaal goed geregeld. Alleen overal zand.
1: Ja, maar goed, dat heb je aan het strand hebben.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt zeer zeker. Overal zat zand in. Zelfs in de bellenblaasmachine.
1: Ja, maar dat heb je gewoon altijd. Strand is gewoon zand. Waar je ook kijkt, waar je ook zit. Tussen je tanden onder je voeten.
0: Ja, nou, dat was dus ook. Volgens mij waren we nog geen 5 minuten op dat strand. En ik voelde alweer geknars in mijn mond. En alles denk, ja, we zijn er weer.
1: Lekker.
0: We zijn er weer.
1: Hey, maar aangezien je op Madness was, heb je ook nog wat acties gedaan? Het is natuurlijk van oorsprong eigenlijk een surffestival.
0: Klopt, klopt. En ik heb heel veel acties gedaan. Ik heb opgetreden.
1: Maar heb je nog iets
0: dat was heel actief.
1: Gedaan? Ja.
0: Op de vrijdagavond ben ik ook nog de dansjes gaan doen. En dat was supergezellig. Nice. En zaterdag was ik brak.
1: Brak, hoe heb je het zo erg laat gemaakt?
0: Ik heb het spreekwoordelijke licht aangedaan op Mainstage. En iemand kwam de hele tijd met bier. En ja, ik ben dan ook weer niet zo dat ik dan zeg, nee, doe mij maar niet. Dus, maar goed. Er was in ieder geval ook een heleboel sunshine. Wat er niet was, was een Beartooth. Maar die hebben wij dan wel weer meegenomen. Dus Beartooth met sunshine. Uitroepteken!
2: I'm like actually losing my voice now. Killing my time in the dark inside, it's a race to death for me!

0: Ja, Refuse geeft een goede voorzet, Jelle. Summer Holiday of een punk rock routine?
1: Why not both?
0: Ja, goeie.
1: Dat lijkt mij een hele goeie. Kijk naar, Punk Rock Holiday. Dan kan je gewoon beide doen.
0: En ik vind het echt jammer dat ik die... Het is nu over een paar weekjes, toch?
1: Eind van... Hier, volgens mij volgend weekend.
0: Ja, en helaas ga ik die missen. En daar baal ik wel van, want volgens mij is het de allerlaatste keer op die plek.
1: Volgens mij wel. Ik heb geen idee wat het verder gaat doen eigenlijk. Ik hoop dat ze gewoon wel doorzetten, want het is echt een geniaal festival.
0: Ja, dat zeker. En ik zou het stiekem ooit, als het zou kunnen, als het op dezelfde plek blijft, toch echt heel erg leuk vinden om het Live Tour die kant op te gaan.
1: Ja, die plek is wel legendarisch.
0: Ja.
1: Dat zeer zeker. Voor de luisteraars die nog nooit daar zijn geweest. Sorry, ik moet even...
0: Hij moest eventjes goed aankondigen, eventjes spanning opbouwen.
1: Want het is een... Het terrein ligt tussen de bergen in Slovenië. Precies waar een bergbeekje en een andere beek bij elkaar samenkomen. En die bergbeek, dat is gewoon van dat hele heldere azuurblauwe water. En het is allemaal, omdat het uit de bergen komt, is het wat koeler. Dus het is heerlijk om in af te koelen. En toen wij er waren, dat is ook alweer volgens mij 2016.
0: Dat is
1: 10 jaar geleden.
0: 10 jaar geleden, ja. Inderdaad.
1: Heb ik al volgens mij ook al een paar weken geleden verteld. Onder andere de Descendants waren daar. En het was de hele tijd fucking mooi weer. En het begint ineens te plensen. Maar dat is wel gewoon lekker voor de grond. En dat hoop ik dus ook de komende dagen eigenlijk een beetje.
0: We gaan gaat het toch niet afroepen?
1: Overhalpop niet. Nee, maar het is gewoon een klein beetje dat het gewoon even goed is voor de grond. Niet zo'n teringbende als het Najera was. En daarom ook nog eventjes een favorietje van mij erin. Is Donnybrook, Back for Rain. Klein beetje.

0: Bank.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: Beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: denk dat iedereen nu wel kan gokken welk labeltje aan dit stukje hangen.
1: Ja, denk je?
0: Ik denk het wel.
1: Het was in ieder geval Viagra Boys met Sport. Zo, nu ga ik mijn stemmen verder. Zo, dat gaat lekker. Nou,
0: ja,
1: ben ik
0: dat
1: in de
0: beter.
1: Beurt. Maar ga jij nog wat sportiefs deze zomer doen, Jelle?
0: Ik moet gewoon weer gaan hardlopen. Dat sowieso.
1: Je moet gaan, maar ja. Ga je dat ook weer?
0: Dat is wel mijn intentie.
1: Oké.
0: Alleen met dit tyfus weer heeft dat geen zin.
1: Gewoon 's morgens vroeg gaan.
0: Dan denk jij dat ik 's morgens vroeg tijd heb?
1: Je kan tijd maken, hè? Wekker een uurtje eerder.
0: Ja. Ik heb een kleine. Die tijd morgens heb je niet. Nee. En verder, dan zal ik vast nog wel wat andere dingen gaan doen. En er staat ook komende zaterdag natuurlijk een half uurtje sporten op het podium van Halpop in de planning.
1: Dat is maar een half uurtje, Jelle.
0: Ja, dat klopt. Maar weet je hoe intens?
1: Ja, maar wat ga je doen? Want je gaat iets ontzettend tos doen. Waar je ook iets heel veel leuks voor hebt meegenomen vandaag.
0: Klopt inderdaad, want het gaat de eerste show worden van mijn nieuwe band Soothing Crew. En primeurtje. Morgen, of eigenlijk straks om 1 na 12, dan staat onze demo-EP eindelijk op alle streamingdiensten en dergelijke. Spotify, de Deezers, Apple Music, Bandcamp, etc. Dus eindelijk kunnen we die aan de rest van de wereld laten horen. Er zijn al een paar voorproefjes geweest natuurlijk. Maar Nick, onze bassist, die heeft thuis heel erg druk nog zitten tweaken en alles. Met de opnames. Want we hebben eerder dit jaar gewoon eigenlijk vrij simpel opgenomen in de oefenruimte. Mm-hmm. Meer als idee van, nou, dan kunnen we dit uiteindelijk gebruiken als soort van pre-productie idee. Maar die opnames die gingen eigenlijk zo lekker. En Nick die kan zoveel toveren met het geluid en alles. En de muziek. Dus die is daar flink mee bezig geweest. Dus nu eindelijk kunnen we het naar buiten gooien. En ja, hoe lang ik al in de muziek bezig ben, dit wordt het eerste wapenfeit van mij wat op een streamingdienst komt te staan.
1: Dat weer echt wel tijd.
0: Dus zeer zeker.
1: Maar staat van 21 dan ook helemaal niks online? Wat volgens mij staat
0: MySpace hadden we destijds wel wat staan. En volgens mij staat er ook op SoundCloud. Maar dat zijn niet de algemene streamingdiensten. Diensten
1: nee,
0: en dergelijke.
1: Vooruit.
0: Dus vanaf 1 over 12, dus laten we zeggen gewoon vanaf morgen, vanaf vrijdag, overal te beluisteren. Soothing Crew, Here For You, demo 2026.
1: En komen ze zaterdag ook even supporten, want ze staan gewoon om 7:15 volgens mij.
0: Ja, 7:15 op bij het podium. Kom er vooral bij. Je hebt gewoon dus anderhalve dag om gewoon alles erin te stampen en te weten. Wat ik al zei, primeurtje hier. Niet zozeer iets met sport te maken, maar het is Soothing Crew met Toxic Mix.

0: Dat was een lekkere sigh of relief. Of wat was dat voor een kreet?
1: Volgens mij was dat inderdaad van Jordi eventjes en dat ging lekker.
0: Nice, ik hoorde hem inderdaad.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk jouw primeur van je band Soothing Crew, Toxic
1: yes.
0: Mix. En ik ben heel erg benieuwd wat er nog verder van jullie gaat komen.
1: Het is de EP is 5 nummers. En we hebben al een heel stuk meer geschreven. Alleen dat is niet in die sessie ook meegenomen. Want dat was daarvoor nog eventjes te nieuw allemaal. Maar die spelen we wel live. Een aantal daarvan hebben we ook de sessie hier toen in de studio gespeeld.
0: Welke datum was het ook weer? Want dan kunnen mensen nog even terugzoeken.
1: Dat was...
0: Nee, je kunt hem in ieder geval terugzoeken als je eventjes naar de Live in Pure pagina gaat op King Distortion.
1: Ja, 8 mei. Uit mijn hoofd, zoiets?
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Alhoewel, we hebben sowieso geen datums bij. Dus we zoeken gewoon even lekker de uitzending.
1: Ja, dat is gewoon veel handiger, inderdaad.
0: En dan kun je het even alvast een beetje inluisteren voor komende zaterdag.
1: Ja, nee, dat is sowieso een heel goed idee, inderdaad. Neem je dansschoenen mee. We staan lekker op buitenpodium. Dus ruimte genoeg voor alles en iedereen.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus ik heb er zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn.
0: Ja,
1: het is heel lang geleden dat ik met een band op Halpert heb gestaan.
0: Laatste keer met een klapkar?
1: Ja, ik denk het wel. De laatste keer was wel echt op het podium wat er stond. Alleen toen had ik mijn meniscus gescheurd.
0: Moet je dit keer maar verlaten, want dan wordt het hardlopen ons weer niks.
1: Dat is inderdaad wel een beetje het plan. Het was destijds dat ik op de woensdagavond mijn meniscus had gescheurd. En op zondag... was het zondag? Ja, volgens mij zondag was halfpop toen. Dus toen zat ik lekker op een stoel met een ingepakte knie.
0: Nou, dat is niet heel erg hardcore, hè?
1: Nee, maar er zijn wel vette foto's van.
0: Ja, oké, daar vooruit. Maar sowieso, voor ons wordt een heel druk halt op weekend. Dus, mm-hmm. We zijn er als Live in Pure te vinden. Jij bent er als Soothing Crew te vinden.
1: Ja.
0: Ik ben als halt op socials ben ik er te vinden.
1: Ja, mocht je ons daar nou zien, geef ons even gewoon een high five.
0: Dat
1: vinden we altijd leuk om eventjes wat te horen van luisteraars ook.
0: En ook als je een idee hebt voor een van onze blokjes voor de komende weken. Want als we even een leuk themaatje eraan kunnen hangen voor één blokje, laat het even weten.
1: Is altijd handig, inderdaad. En trouwens, high-fiven het liefst niet tijdens de nummers van Soothing Crew. Dat wordt lastig.
0: Ja, elkaar dan high-fiven en dan Jelle daarna pas.
1: Ja, precies.
0: Mij mag je wel komen high-fiven tijdens hun show trouwens.
1: Waarom? Je mag de rest van de crowd ook gewoon high-fiven. Gewoon heel, heel hard stompend. Mag ook allemaal. Lekker motion. goed, in ieder geval zaterdag 6:15 bij het podium. Hartstikke leuk. Wordt gezellig.
0: Dat sowieso. Hey, en Jelle, je hebt weer iets in de lijst gezet. Iets wat ik nog niet kende.
1: Nee! Oh, dan ga je dit leuk vinden, joh. Kid Dynamite is echt zo'n fucking goede band. Het zit tussen hardcore en punkrock in. En het is heerlijk. En dit is Benchwarmer.

0: Ja, organized sports, Void. Het blijft toch even af en toe even lekker een soort van guilty pleasure of zo?
1: Ja, ik weet niet. Het klonk niet als georganiseerde sport, moet ik zeggen.
0: Nou, het zal er in ieder geval flink druk tekeer gaan bij een showtje.
1: Oh, dat zeker.
0: Ik vind het in ieder geval altijd leuk om erop te zetten. En als je nu nog steeds niet weet waar het blokje over gaat, ja, dan weet ik het ook niet meer.
1: Sport. Sport. S-P-O-R-T.
0: Goed, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. En nu mag je een lingelbal pakken. Groen?
1: Ik ga niet in mijn ballenbak zitten.
0: Sowieso, als je daar een groen hebt zitten, laat maar.
1: Nee, dat lijkt me sowieso niet handig.
0: Oké, laten we het over andere dingen hebben.
1: Ja, inderdaad. Blink.
0: Ja, Blink.
1: Ja, jij kwam er ineens achter, ergens achter.
0: Ja, want dat is echt heel stom. Ik was eigenlijk op zoek naar een cadeautje voor iemand. Die heel erg graag Cheshire Cats overal heeft staan en weet ik veel wat. En op een gegeven moment komt Blink 182 naar voren. En het stomme is, ik heb me nooit beseft dat het een van de albums was van Blink 182. En ik kom er nu pas achter, terwijl ik weet niet hoeveel albums ik thuis heb staan van ze. En
1: behalve
0: nu pas weer het kwartje. Ja, behalve Cheshire Cat blijkbaar, maar die heb ik inmiddels wel besteld.
1: Op vinyl?
0: Nee, niet op vinyl dit keer. Voor in de auto. Ja, en de auto wordt nog steeds
1: Dus er is nu
0: lastig.
1: Speciaal ergens iemand één zo'n cd nog aan het zoeken in zo'n donker magazijn.
0: Nou, waarschijnlijk is deze
1: waar
0: onderweg.
1: Waar staat die nou ergens? De tyfus. We verkopen die dingen niet eens meer.
0: Ja, blijkbaar was er in ieder geval nog ergens in ieder geval eentje. Er stond niet bij dat het laatste exemplaar was.
1: Oké.
0: Dus misschien moet ik hem toch nog op even bestellen. Als het, nou ja, dat zien we dan wel weer. Ja. In ieder geval voor nu komt hij in mijn collectie erbij.
1: Helemaal goed. Hartstikke lekker. Ja, blijft ook wel leuk. Ik vind het wel grappig om te zien. De oude Blink van destijds. Dus inderdaad van die tijd ook. Cheshire Cat en Buddha en alles. Hmm. En hoe het... Echt, de fases die ze hebben doorgemaakt. Want in die beginperiode was het echt gewoon rammelpunk. Met gekke loopjes en dergelijke. En ja, een beetje onzin. Toen kwam het stuk dat Travis Barker erbij kwam. Waarbij het ineens allemaal een stuk gepolijster was. En ook meer nummers werden. En daarna heb je het hele meer emo stuk en alles.
0: Hmm.
1: Dus ik vind het wel mooi om te zien hoe daar een soort van natuurlijke groei in is. En check eventjes... op YouTube van volgens mij op Daytona Beach of iets dergelijks. Of zoiets. Dan staan ze midden op een strand. Want we hadden het over de zomer natuurlijk. Staan ze te spelen in hun echt vol gas skater outfits.
0: Nice.
1: En het is prachtig om te zien.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga het zeker even checken. Ik had alleen wel gehoopt dat ze net iets eerder waren gestopt met verder ontwikkelen. En die hele autotune eruit hadden gelaten.
1: Ja, maar heb je wel eens gehoord hoe die dan gewoon zingt? Dan heb je wel autotune nodig.
0: Ja, maar toch, het klinkt nu zo ontzettend gemaakt. En dat vind ik zo jammer.
1: Maar toen, niet. Dit is Touchdown Boy van Blink 182.

0: inderdaad. Dat vind ik altijd nog de vraag van wat er achteraan komt. Het was even Touchdown Boy. En dit keer hebben ze heel braaf het nummer gewoon afgesloten.
1: Ja, nee, zeker. Geen poep- en piesgrapjes of dergelijke.
0: Nee, dus, dit is gewoon echt hoe ik Blink gewoon echt ben gaan, hoe ik er ben van gaan houden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, ik heb ze echt leren kennen met Enema the State.
0: Mm-hmm.
1: En daarna dus meer gaan luisteren. Want ik weet nog wel dat ik destijds op zoek ging naar het... Ik moet even goed zeggen. Naar de videoclip. Want die had ik gezien op MTV. En toen ging ik met internet van toen, wat nog niet zo heel uitgebreid was, ging ik zoeken van oké, maar wat is dit nou voor band? En ik kon er niks over vinden.
0: Dan ben je in ieder geval echt voor die tijd heel erg nauwkeurig te werk gaan qua zoeken.
1: Ja, zeker. Dus dat was in vergelijking met nu, waarbij je alles gewoon met één klik kan vinden, is dat bizar om aan terug te denken. Maar uiteindelijk dus via boekjes en The Large natuurlijk, van destijds, As You Do. De oude albums en alles leren kennen. En ja, dat is zo geweldig.
0: En voor mij was het echt via de Duitse kanalen hoe ik erbij ben gekomen. Je had vroeger best wel wat magazines. Wat ook gewoon lekker wat zwaardere dingen neerzet. Waar je in Nederland aardschok had, had je in Duitsland ook een aantal bladen.
1: Ja.
0: En daar zag ik voor het eerst iets over ze staan. En dat vond ik wel zo tof. En je had toen nog vroeger de mogelijkheid daar bij de Mediamarkt echt van alle cd-bakken te kunnen luisteren. Waar je dan zo een rijtje had.
1: Oh, dat sowieso. Bij de Free Record Shop was dat altijd heerlijk. Dan plukte je er gewoon eentje uit de bak. En dan was het, ik wil deze gaan luisteren. En dan ga je gewoon zitten aan de balie. En dan ging je gewoon lekker een albumje luisteren.
0: Echt heerlijk was dat. Op die manier, dat is een van de bands die van mij toen naar voren is gekomen, Blink.
1: Nice, goed bezig. Hey, ik vond het altijd heel bijzonder dat de Free Record Shop hier in Zaandam, die had ineens allemaal redelijk alternatieve dingen erin staan. En ook van allemaal obscure hardcore bands die ik daarna nooit ergens anders heb gezien. Een split tussen North en, ik weet niet eens meer hoe die andere band heet. die lag daar ineens. Drift, een fucking vette oude Duitse metalcore band. Dat album lag daar ook ineens. Ik weet niet wie daar een vinger in de pap heeft gehad, maar
0: die heeft het in ieder geval heel goed gedaan.
1: Ja, die heeft bij mij heel goed gedaan. Maar destijds had je ook gewoon een vrij levendige scene, moet ik zeggen. Harde scene. Dus wellicht dat er gewoon van daaruit een extraatje is gekomen. Zo zou maar kunnen.
0: Ja, ik zou het in ieder geval heel erg tof vinden als er ooit weer gewoon een platenzaak of een cd-zaak of in ieder geval een muziekzaak zou komen.
1: Mm-hmm.
0: Waar echt alleen maar zware alternatieve tafelsmuziek te vinden zou zijn.
1: En weet je wat je daar dan ook gaat vinden?
0: Nou?
1: Ik denk zeker wel Tina's Bottle Rocket. Want dat moet wel. Die vind je trouwens nu ook gewoon in de reguliere dingen, moet ik zeggen.
0: En ze hebben een Glow in the Dark plaat.
1: Ja, zeker wel. En ze kunnen skaten. Dit is Skate or Die.

0: Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Everything loud.
5: No alternative. Kink.
8: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...

0: ja, Business van de Mavs. En ze doen het met z'n tweetjes.
1: Ja, bizar, dus, hè? En echt die stem van haar. Ik vind het zo lekker gewoon klinken bij dat echt dat onwijze rauw al in die muziek van hem.
0: Ja, nee, dat is heel vet. Als je de kans krijgt, gaat ik je live zien. Want dat gaat echt goed. Dus ja, leuk, leuk.
1: Ja, zeker. En ik hoop ook echt van dat we ze volgend jaar weer een keertje even in het echt mogen tegenkomen. Want om te interviewen zijn ze ook gewoon superleuk.
0: Ja, vorig jaar op Jena hebben we ze inderdaad gesproken. Dat was, was leuk. En ze hebben natuurlijk een eigen MEF-fest. Dat zit er volgens mij ook weer aan te komen.
1: Ja, zeker. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat er van hun nog gaat komen. Maar ja, dit was in ieder geval een lekker voorproefje van een album wat op 11 september gaat uitkomen.
0: Oh, nice.
1: Ja. Hey, en ook back to business, want het is natuurlijk weer 2 uur van Live and Build King Distortion.
0: Ja.
1: En dat betekent ook weer dat ik een weetje voor jullie heb meegenomen.
0: Vertel.
1: En ik dacht, het is zo lekker tafels warm buiten. En ik dacht, laat ik eens opzoeken wat voor temperatuur er voor nodig is dat een drumstel niet meer lekker klinkt. En dan niet door de warmte, maar door de kou. En vanaf 10 graden Celsius begint een drumstel al minder lekker te klinken, omdat het vel al strakker begint te staan. Bij een graad of 5 wordt het al een beetje lastig. En bij een min temperatuur, dan bestaat gewoon de kans dat je vellen aan gort slaat.
0: Oké, dat verklaart wel het geluid van de gemiddelde Noorse black metal band.
1: Dat zou een hele mooie verklaring inderdaad. En dan ben ik ook wel benieuwd of een Noorse drummer, of die meer vellen kwijt is, of moet betalen. Sorry, lekker.
0: Ja.
1: Moet kopen dan bijvoorbeeld een Nederlands band?
0: Geen idee. En ik ken geen Noorse drummers om het te vragen.
1: Nou, wellicht moeten we een keertje die jongen vragen van Speedway. De Zweden dan wel. Maar het zit dan een beetje meer in de buurt.
0: Ja. Laat het ze niet horen.
1: Nee? Nee. Ja, het zit meer in de buurt in ieder geval dan waar wij nu zitten.
0: Ja, nee, dat sowieso. Dat
1: is meer daar vandaar. En je weet niet hoe noordelijk ze zitten natuurlijk.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee. Maar goed, we gaan weer een lekker blokje in.
0: Ja.
1: En met het eerste nummer had je misschien al een klein beetje kunnen raden wat voor blokje dit gaat zijn. Want het zijn een paar bands die ik heel erg vet vind. En jij volgens mij ook wel, Jelle.
0: Ja, zeker. Ze hebben hier gewoon gestaan, hè? Op de planken hier. Jawel, een hele band heeft er ook gestaan. En
1: ja,
0: later
1: maar van het hele blokje van nu.
0: Oh, van het hele blokje niet, nee.
1: Een gedeelte heeft er gestaan, een gedeelte komt er nog staan.
0: Ja, en van de rest zou heel vet zijn als die ook gewoon gaan komen. Maar goed, dit is in ieder geval, band die hier wel gestaan heeft, dus Coral Springs met...

0: Ja, initiate met Numb the Pain. Zo de tandjes.
1: Het is zo lekker. Dat was op Jera ook echt heel fijn. Eén van de weinige bands die ik daar gezien heb.
0: Toch nog iets en dan ook nog kwalitatief echt een hele goeie.
1: Ja, zeker. En ze kwamen met gewoon heel leuk nieuws. Namelijk dat ze in september met een nieuwe plaat komen. Waar dit dus één van de nummers van is. Die is net uitgekomen, Numb the Pain. En ik ga er weer heel goed op. Gewoon lekkere loopjes, lekkere riffjes. En haar vocalen zijn ook zo... Die knallen er gewoon lekker op.
0: Ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn. September gaat gewoon een hele dure maand worden volgens mij. Als het gaat om de platenkast weer een beetje te vullen.
1: Ja, nou dat...

0: sowieso. Platen, ik ben op een gegeven moment gestopt met platen kopen, want ik vind het heel mooi staan en heel, heel vet om allemaal te luisteren. Alleen op een gegeven moment heb je gewoon geen ruimte meer en kan je je geld beter aan andere dingen soms uitgeven. Soms, zeg ik. Soms, niet altijd, soms.
1: Dus de verleiding is er wel?
0: De verleiding is er zeer zeker. Ja, de tijd dat ik eBay ook afstruin voor testpersingen en al dat soort dingetjes, die is wel voorbij.
1: Okay.
0: Maar daar heb ik wel een paar mooie dingen van in de kast staan. Misschien neem ik die van de zomer wel een aantal nummers van mee. Van platen die ik van vroeger die ik in de kast heb staan.
1: Goed, dat kunnen we over 2 weken anders wel doen. Want komende week hebben we volgens mij al het een en ander in de uitzending staan. Mm-hmm. Maar zullen we over 2 weken gewoon lekker een blok met favoriete platen doen?
0: Oh, dat kan zeer zeker. En daarom was ik ook zo blij met ons laatste blokje vandaag. Maar dat komt straks pas. Met diverse. Daar kon ik even wat dingen in proppen die ik gewoon al tijd niet... zelf niet heb geluisterd, maar wel al heel enthousiast van wordt. Maar goed.
1: Dan ben ik trouwens ook wel benieuwd. We hebben nog heel eventjes tot het volgende nummer. Mm-hmm. Maar heb je een guilty pleasure dingetje wat je binnenkort wil doen?
0: Guilty pleasures bestaan niet.
1: Nee, maar iets wat je als blokje zou willen hebben. Waar
0: als
1: je het
0: blokje? Skiert.
1: Okay, nou vooruit. Maar geen skiert, maar wel echt super, super vet. Surf met een Angel Entombed. Echt

0: Ja, als we het hebben over de kaarde vrouwen. Mortality rates.
1: Zo vet.
0: Roses. Echt die stem van haar.
1: Ja, ja, dat is lekker, hè?
0: Ja, dat, ja, wat dat betreft hadden we echt een onwijs lekker blokje met daarvoor surfen ook al.
1: Jazeker.
0: En wat betreft surf, jij zat net al de hele tijd te hinten en je wilde het maar niet zeggen. Je had nog een leuk weetje.
1: Nee, klopt inderdaad. Een heel mooi weetje in de driehoek Surf, Madness Festival en de Zaanstreek. Namelijk, op Madness speelde Wies.
0: Ja.
1: Wies komt uit de Zaanstreek.
0: Ja.
1: En ik liep daar samen met Roel, of een andere host. En ineens op het podium zie ik iemand heel erg hard zwaaien. Ja, het zal wel, het zal maar niet voor mij zijn, want ik heb geen idee nu. En dan kijk ik nog een keertje. Is het dus de gitarist van Surf,
0: nice,
1: samen met de manager van Surf, die daar de backstage crew van Wies waren. Dus dat was wel een heel mooi samenkomst dingetje. Aan alle kanten ook van, what the fuck doen jullie hier? Dus zij naar ons toe, wij naar hun toe. En het was een heel mooi samenkomstmomentje.
0: Nice.
1: Dus, ja, was leuk, zeker.
0: Het lijkt wel als, volgende festival moeten ze ook wel weer ergens staan. Het zou wel leuk zijn, want toen kwamen ze natuurlijk op Jera ook wel tegen.
1: Ja, nee, dat wordt half op dan. Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Surf is natuurlijk wel de ultieme invalband. Dus wellicht dat als er toch iets uitvalt. Er is al iets uitgevallen trouwens.
0: En daarvoor is een hele andere, ook wel een hele toffe band gekomen.
1: Ja, Hail of Fire inderdaad.
0: Ja.
1: Die gaat nu open in plaats van de Metal Jam. Want die zitten met een aantal volgens mij zieken of geblesseerd in ieder geval.
0: Ja, wat dat betreft vind ik het trouwens wel heel erg tof van de Metal Jam. Ze zijn zo serieus met alles wat ze neer willen zetten. En als het niet perfect kan, ja, dan niet.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Het was heel tof. En we zitten nog steeds in het half uurtje met de harde vrouwen. En er kwam de laatste tijd bij mij in mijn Insta-feed ook de hele tijd één band voorbij. Dus op een gegeven moment dat ook maar even gaan luisteren. En dat klonk gewoon heel erg vet. Vier vrouwen, dames, die spits. Ik dacht in eerste instantie, is het dan Duits? Nee, is het niet. Volgens mij is het gewoon Amerikaans. En het is, het is een beetje metalig, grunchig. Het is niet echt in één hokje te stoppen, maar het is wel heel vet.
0: Misschien moet je dan gewoon sowieso niet een hokje proberen te stoppen.
1: Film of, nee, wacht. Het is,
0: Jelle, foei, af.
1: Nee, sowieso niet. Het is de hele band sowieso vrouwelijk. Dus dan is het een beetje gek om dat label sowieso.
0: Dat label moet je er niet eens op willen plakken.
1: Nee, daarom. Dus beslis voor jezelf, luister voor jezelf vooral. Destroy Yourself on the Sword van die Speed.

0: Ja, die spits met Throw Yourself to the Sport. Ik vond het wel echt een hele lekkere, Jelle.
1: Ja, het is een beetje stoner en alles, maar elk nummer is ook weer een beetje anders. Dus check vooral gewoon alles wat ze hebben, want het is echt heel dope.
0: Ja, nou, ik denk dat je wel vaak hiervan kan meenemen.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Hey, en we hebben in ieder geval nog eentje in de lijst staan voor dit uurtje. Of dit half uurtje.
1: Ja, voor dit blokje inderdaad.
0: Want ja, we hebben ze de laatste tijd iets vaker gedraaid. Maar ja, ik blijf er gewoon bij dat het zo ontzettend vet is om te zien hoe deze band zich heeft weten te evolven in het afgelopen jaar alleen al. Ja, ja, ik blijf er gewoon bij. Ik vind het heel erg vet.
1: Ja, nee, zij zijn sowieso wel lekker bezig. Ik zag ook weer een paar mooie showtjes volgens mij voor later dit jaar op de planning staan.
0: Ja.
1: En ik zou het ook heel tof vinden om een keertje het podium met ze te delen. Want dat lijkt me ook gewoon, überhaupt gewoon backstage heel gezellig. En ze knallen er ook gewoon goed op. Dus daar wil ik ook wel bij staan.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, misschien moet je ze even een berichtje sturen dat je iets samen met ze kunt doen over een maandje of 2,5 volgens mij, of 3 inmiddels.
1: Dat moet vast wel goed komen. Dan gaan we eventjes achteraan gaan we dingen regelen.
0: Ja, we hebben daar in ieder geval iets heel leuks voor jullie binnenkort.
1: Oeh.
0: Ja, ze zijn lekker al aan het plannen in ieder geval.
1: Komt helemaal goed.
0: En daarmee komen we bijna op het laatste blokje. En jij hebt net al een beetje verklapt wat wij in het laatste half uur gaan doen.
1: Ja, zeker wel. Zin in.
0: Ja, daar kun jij niet veel in kwijt. En ik heb ook nog een paar bijzondere dingetjes gevonden. Maar hier eerst Curse Lift van de Empire.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Dit is King Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band meegenomen die echt al heel erg lang niks meer heeft gedaan, maar nu ineens weer terug is op het podium. En het album waarmee ik ze heb leren kennen stamt ook alweer uit vorig millennium. En als je de foto's van de heren van nu ziet, dan is dat er ook wel een beetje aan af te zien trouwens. Dus ik ben echt mega benieuwd hoe ze tegenwoordig op het podium gaan staan. Maar het album waar ik het over heb is het tweede album van deze Deense band. En draagt de naam Berserk. En qua stijl moet je een beetje denken aan de Eurocore van eind jaren 90. Die toen zo populair was. Maar dan wel met een beetje meer groove erin en vooral hele vuige vocalen. En zo ook het nummer van vandaag, die ook nog eens, ja, er staat een bijzonder figuur in centraal. En als je uit die tijd, dus het eind jaren 90 komt, dan ken je hem ook zeer zeker. Hij is destijds ook uitgegroeid tot een cultfiguur in de, hoe zal ik het netjes zeggen, volwassen filmindustrie. Eind juli staan ze in ieder geval weer eens op het podium. En dat doen ze niet zomaar met een showtje, nee, ze headlinen. Namelijk het Support Your Scene Fest in Fredericia in Denemarken. Sowieso een hele goede scene daar, want er gebeurt best wel veel rond Fredericia. Dat, en vroeger ook al. Maar daar staan ze met een hele berg aan vette bands. Waaronder ook Ice, die we hier al vaker gedraaid hebben. En een persoonlijke favoriet van mij, Hoed. En ja, heb je zin in een leuke roadtrip? Check het dan eventjes uit. Want het is gewoon echt volle bak, 2 dagen lang feest. En ik hoop heel erg dat de band hier ook weer eens langs gaat komen voor een showtje. En dat zou wel weer eens een keer tijd worden. Maar dat zien we vanzelf wel. Deze week is in ieder geval mijn gevonden onderwerp Barcode met Don Ron.

0: Ja, Lotus met Tyranny of Being. Blijkbaar hebben we wel vaker gedraaid, maar...
1: Volgens mij wel, ja. In ieder geval Lotus zelf wel. Ja,
0: ik vind het echt een hele vette band. Ik vind een heerlijke sound en ook die stem. Och, ik ga heel erg goed op.
1: Ja, zeker, zeker. Hey, en Hanna, ben je er nou achter de uuropener, of de half uuropener?
0: Ja, nou, ik zat eerst te denken aan Turner. Maar toen hoorde ik op een gegeven moment een ander stuk en ineens dacht van nee, dat is geen Frank Turner. Maar ik denk toch dat ik bij dat antwoord moet gaan blijven.
1: Ja, dat is helemaal goed inderdaad. Het is namelijk Mongol Horde. En het is zo vet. Het zit heel gekkig in elkaar met bijzondere loopjes. Nee, ja, jazz dingetjes erin. En oh, het is, check die plaat uit. Het is zo tof.
0: Ja, ik vond het heel erg tof. En ook trouwens jouw Go. Je hebt er echt wat lekkers meegenomen. En lief luistert, dat zien jullie thuis natuurlijk niet. Maar dat is een nummer wat Jelle blijkbaar van begin tot eind kent. Je ziet hem gewoon elk klein pingeltje. Zag je hem echt gewoon meegaan.
1: En ik heb hem, ik heb hem echt al nou, heel, heel lang niet meer gehoord. Maar ja, die plaat... wat ik zeg, die is bijna, wat is het, 28 jaar geleden uitgekomen? Nee, 27 jaar geleden.
0: Is al erg
1: terug. Ja, en die hele plaat zo heel veel geluisterd. Ze hebben ook een hele vette cover trouwens erop staan van Breaking the Law van Judas Priest.
0: Ik hoop niet dat hij de zwaarste die de plaat doorgebroken heeft.
1: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dus, nee, dat, en Mongol Horde, ik zat echt van, ah, oh, die verse, dan kan ik die een keer meenemen. Dus de komende weken kunnen jullie meer van dat soort mooie luikjes open horen gaan. Die ergens nog in mijn muziekcollectie of mijn brein zitten.
0: Ik denk toch dat we gewoon een keertje een blokje Guilty Pleasures moeten gaan doen. En dan Guilty Pleasures die niet zo guilty zijn.
1: Maar het is geen Guilty Pleasures.
0: Nee, maar daarom juist.
1: Ja, ik weet niet. Maar goed, je had ook wel wat meegenomen.
0: Ja, klopt inderdaad. Moet wezen, die heb ik een tijdje terug geïnterviewd. En ik moet nog steeds de interview online gaan zetten. Maar iets met tijdgebrek. En ze hebben samen met Particle een nummer gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht van ja, het is toch een redelijk nieuwe release. Dus laten we even luisteren. Dit is Dizzy.

0: Ja, dat is lekker. Burning Skies, Immokalypse.
1: Jij ging echt heel erg goed op.
0: Ja, zeker. Maar dat zei ik al met diverse. Dan kon ik gewoon eindelijk weer even een beetje wat dingetjes erin zetten die ik normaal niet zo heel snel zou meenemen. Maar nee, Burning Skies vind ik echt geniaal. En ook dat is alweer ergens van ja, halverwege de zeros of iets dergelijks. En destijds hing men hier het labeltje deathcore aan. Wat ik gek vond.
1: Dat snap ik.
0: Maar het is zo vet. En jij ging ook lekker op die vocalen, hè?
1: Nou, niet helemaal. Maar goed, ieder zijn smaak gelukkig.
0: Lekkere varkentjes.
1: Nee, ik heb er niet heel veel mee. Maar ik vind het knap als je het kan. Ja. Er zit een hoop techniek achter. Dat waardeer ik enorm.
0: Ja, nee, zeker. En trouwens ook een hele aardige gast. Ik heb ze destijds in Patronaat gezien als onderdeel van London Burning Tour.
1: Oh, vet.
0: Dat was wel heel leuk. En nog een keertje in Winston's Kingdom. En dat was helemaal geniaal.
1: Zo, maar dat is heel erg lang geleden.
0: Dat is best wel een tijd geleden. Inderdaad, nou, wat ik zeg, halverwege Zero's was het volgens mij zo'n beetje. En nog heel goed bier zitten drinken met die zanger.
1: En daarna kon je ook zo squealen?
0: Nee, daarna kon ik niet meer squealen. Maar ja, we zijn alweer bijna aan het einde. Maar ik heb ook nog eventjes een nieuwe release van een Nederlandse band meegenomen. En
1: Okay. We
0: hebben de band ook al eerder gedraaid. Het is namelijk Visceral Contempt. En ik zag ineens dat ze nog een nieuw nummer uit hadden gebracht.
1: Zijn lekker bezig.
0: Ja, zeker. Zeker. Wel wat aan de langere kant. Bijna 4 minuten. Dus het past er nog net aan.
1: Dat was net wat bij ons nog erin mag.
0: Ja, daarom. Dus... Ik mocht hem nog meenemen. Ik denk, doe ik hem aan het einde. Of in ieder geval bijna aan het einde. Dan komt het wel helemaal goed. En ik vind het ook weer een lekker plaat, lekker plaatje. En een goede aanwinst voor de hele scene. Dus Visceral Contempt met Sequester.

0: Ja, Visser komt hem met Sequester. En echt een hele lekkere aanwinst inderdaad voor de Nederlandse scene.
1: Ja, blij mee.
0: En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van onze uitzending gekomen. Dus daarbij, ja, volgende week zijn we er weer. Met een bijzondere uitzending wel, kan ik je zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En voor nu heel erg bedankt, Jotten, weer dat wij hier terecht konden voor onze uitzending. En natuurlijk Remy, wat dat betreft, weer bedankt voor de techniek vooral.
2: Yes.
0: En Jelle, dankjewel dat jij er vandaag weer ook was.
1: Ja, heel graag gedaan met mijn hitjes.
0: Ja, dat heb je goed gedaan.
1: En we hebben nog een hele zomer voor ons. Hè. Dus luisteraars, als je nu een idee hebt...
0: Luister en huiver.
1: Ja, nee, als jullie ook een idee hebben van een thema of iets dergelijks, laat het vooral weten. Ik doe mijn bijdrage heel graag daaraan.
0: Jij bent heel erg goed in thema's.
1: Vooral diverse vind ik een heel mooi thema.
0: Ja, maar toch wel leuk om het net even iets fouter en iets beter te maken.
1: Oh, fout heb ik ook zeker beter.
0: Ja, dat weet ik.
1: Daarom.
0: En daarmee zijn we bij de allerlaatste nummer gekomen. En dat is natuurlijk Remy's laatste kans voor deze week. Ik zou zeggen, schakel volgende week weer iemand. We hebben iets heel erg leuks en bijzonders voor jullie. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi.

0: Kink.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: like actually losing my voice though.
1: Killing my time in the

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Kink, Distortion.

0: Want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja?
4: Is het echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer daar.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van Aldi.
2: King Distortion. King Distortion.

0: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Kink Distortion.

0: Distortion. Kink. Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.